0: Er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfit.

0: Kledingbreda.nl.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Alphen aan Kamer kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Rivierenland Radio.
4: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: www.voetbalmanager.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

0: Vandaag is het wisselvallig met wolken, zonnige perioden en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is daarbij kans op onweer. Veel regen en windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan vanmiddag en vanavond plaatselijk zo'n 50 mm regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel. De temperatuur komt uit rond 14 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vannacht blijft het buiig. Zondagochtend komen vooral in het noorden nog stevige buien voor. Later volgen enkele opklaringen bij opnieuw ongeveer 14 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 oktober. Op 10 oktober 1943 wordt Enschede zwaar getroffen door een Amerikaans bombardement dat gericht was op het vliegveld Twente. De aanval mist deels zijn doel en treft ook woongebieden van de stad. Er vallen 151 doden en 104 zwaar gewonden, waardoor het een van de zwaarste bombardementen op Nederland tijdens de oorlog wordt. Voor de regio Oost-Nederland blijft deze dag een belangrijke herinnering aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Op 10 oktober 1964 worden in Tokio de Olympische Spelen geopend. Het is de eerste keer dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen wereldwijd via satelliet wordt uitgezonden. Voor Nederland worden de Spelen vooral legendarisch door judoka Anton Gesink, die later het Japanse thuispubliek stil krijgt met zijn gouden medaille. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis van zowel sport als internationale televisie. Op 10 oktober 1985 worden de kapers van het cruiseschip Achille Lauro gearresteerd nadat hun vluchtpoging wordt onderschept. De kapers hadden enkele dagen eerder het Italiaanse cruiseschip overgenomen en de Amerikaanse passagier Leo Klinkhoffer vermoord. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig dwingt het Egyptische vliegtuig met de kapers aan boord te landen op Sicilië. De affaire haalt wereldwijd het nieuws en wordt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het internationale terrorisme. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Mitch Ure, presentator en acteur Peter-Jan Rens, zanger David Lee Roth en zanger Eric Martin. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio Headlines.
12: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zagaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en een Amerikaanse vriend. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
12: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop een boek op naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Low Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Thank you.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
2: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
0: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyad. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arno.

Vandaag is het wisselvallig met wolken, zonnige perioden en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is daarbij kans op onweer. Veel regen en windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan vanmiddag en vanavond plaatselijk zo'n 50 mm regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel. De temperatuur komt uit rond 14 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vannacht blijft het buiig. Zondagochtend komen vooral in het noorden nog stevige buien voor. Later volgen enkele opklaringen bij opnieuw ongeveer 14 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 oktober. Op 10 oktober 1943 wordt Enschede zwaar getroffen door een Amerikaans bombardement dat gericht was op het vliegveld Twente. De aanval mist deels zijn doel en treft ook woongebieden van de stad. Er vallen 151 doden en 104 zwaar gewonden, waardoor het een van de zwaarste bombardementen op Nederland tijdens de oorlog wordt. Voor de regio

Oost-Nederland blijft deze dag een belangrijke herinnering aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Op 10 oktober 1964 worden in Tokio de Olympische Spelen geopend. Het is de eerste keer dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen wereldwijd via satelliet wordt uitgezonden. Voor Nederland worden de Spelen vooral legendarisch door judoka Anton Gesink, die later het Japanse thuispubliek stil krijgt met zijn gouden medaille. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis van zowel sport als internationale televisie. Op 10 oktober 1985 worden de kapers van het cruiseschip Achille Lauro gearresteerd nadat hun vluchtpoging wordt onderschept. De kapers hadden enkele dagen eerder het Italiaanse cruiseschip overgenomen en de Amerikaanse passagier Leo Klinkhoffer vermoord. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig dwingt het Egyptische vliegtuig met de kapers aan boord te landen op Sicilië. De affaire haalt wereldwijd het nieuws en wordt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het internationale terrorisme. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Mitch Ure, presentator en acteur Peter-Jan Rens, zanger David Lee Roth en zanger Eric Martin. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Don't close.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: Is de flitschijf van deze week.
7: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Spellen Festival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment dicht, verkeer kan er langs via de op- en afrit.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Tainted Love van Soft Cell. Het origineel komt al uit 1964. Gloria Jones was destijds de uitvoerder. En dit was Tainted Love uit de jaren 80. En ze waren onlangs in het nieuws weer Soft Cell. Want Danceteria is uitgebracht. En wat ze zeggen is dat het laatste studioalbum van de groep. Dit is River Wake Up op Rivierenland Radio 10-10-26. Het is vandaag zaterdag 10 oktober. En we zijn er tot 10 uur weer met het ochtendprogramma van Rivierenland Radio. Samen met Miss Montreal.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Miss Montreal, Sanne Hans, een persoonlijke jubileumplaat. Ze kijkt terug op wat ze in 20 jaar Miss Montreal heeft opgebouwd en durft dat nu ook echt te vieren. Groot dus, een oude flitsschijf hier op Rivierenland Radio. Een oudje uit de jaren 80. Oh, die film die heb ik toen nog in de bioscoop gezien als klein manneke. En dat maakte best wel indruk. Hier is Prince en Purple Rain.

0: Vandaag is het wisselvallig met wolken, zonnige perioden en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is daarbij kans op onweer. Veel regen en windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan vanmiddag en vanavond plaatselijk zo'n 50 mm regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel. De temperatuur komt uit rond 14 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vannacht blijft het buiig. Zondagochtend komen vooral in het noorden nog stevige buien voor. Later volgen enkele opklaringen bij opnieuw ongeveer 14 graden. Tot zover het weer van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 oktober. Op 10 oktober 1943 wordt Enschede zwaar getroffen door een Amerikaans bombardement dat gericht was op het vliegveld Twente. De aanval mist deels zijn doel en treft ook woongebieden van de stad. Er vallen 151 doden en 104 zwaar gewonden, waardoor het een van de zwaarste bombardementen op Nederland tijdens de oorlog wordt. Voor de regio Oost-Nederland blijft deze dag een belangrijke herinnering aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Op 10 oktober 1964 worden in Tokio de Olympische Spelen geopend. Het is de eerste keer dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen wereldwijd via satelliet wordt uitgezonden. Voor Nederland worden de Spelen vooral legendarisch door judoka Anton Gesink, die later het Japanse thuispubliek stil krijgt met zijn gouden medaille. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis van zowel sport als internationale televisie. Op 10 oktober 1985 worden de kapers van het cruiseschip Achille Lauro gearresteerd nadat hun vluchtpoging wordt onderschept. De kapers hadden enkele dagen eerder het Italiaanse cruiseschip overgenomen en de Amerikaanse passagier Leo Klinkhoffer vermoord. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig dwingt het Egyptische vliegtuig met de kapers aan boord te landen op Sicilië. De affaire haalt wereldwijd het nieuws en wordt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het internationale terrorisme. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Mitch Ure, presentator en acteur Peter-Jan Rens, zanger David Lee Roth en zanger Eric Martin. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

hadden in River Wake Up muziek van Bananarama. Years and Years. En dit was Ilse de Lange. Opnieuw een hit, So Incredible op Rivierenland Radio. Het is zaterdag, we zijn er tot 10 uur met River Wake Up. En hier is Doe Maar, Doris Day.

0: Top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Hij noemt de keuze gênant en zegt nog nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar hem moeten gaan. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

kansen schijnen te stijgen voor een Grammy, Shanna Spiro en Great Expectation op Vierland Radio. Het is zaterdag 10 oktober. Dit is River Wake Up. En we gaan terug naar de jaren 80 opnieuw met een nummer van ABC. Die is de Poison Arrow.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

eerbetoon aan de Notorious B.I.G. leunt sterk op Every Breath You Take van de Police. Omdat vooraf geen toestemming was gevraagd, gingen de auteursrechten uiteindelijk automatisch naar Sting. Nou, dat is lekker bijverdienen. Puff Daddy en Faith Evans featuring 112, I'll Be Missing You uit 1987. Dit is Rivierland Radio met een hit van Tessa Yoon en Stuurloos. De deur klapt.

van de hit CD The Bigger Picture. Milo and You Don't Know uit 2009. Nu door in River Wake Up met The Whistars, samen met Diana Ross en Michael Jackson. Hier is A Brand New Day. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we weer terug met deel 2 van River.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Gezellige plaat nog van Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky uit 2013. En Nile Rodgers die speelde de kenmerkende gitaarpartij van deze plaat. Dit is Rivierenland Radio met Bonnie Tyler.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Jim Steinman schreef en produceerde de plaat. Het werd nummer 1 in zowel Amerika als Engeland. Maar in Nederland kwam de single niet hoger dan 24. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart uit 1983. Dit is River Wake Up op Rivierenland Radio met Samuel Welton en Rousseau.

Vandaag is het wisselvallig met wolken, zonnige perioden en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is daarbij kans op onweer. Veel regen en windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan vanmiddag en vanavond plaatselijk zo'n 50 mm regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel. De temperatuur komt uit rond 14 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vannacht blijft het buiig. Zondagochtend komen vooral in het noorden nog stevige buien voor. Later volgen enkele opklaringen bij opnieuw ongeveer 14 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 oktober. Op 10 oktober 1943 wordt Enschede zwaar getroffen door een Amerikaans bombardement dat gericht was op het vliegveld Twente. De aanval mist deels zijn doel en treft ook woongebieden van de stad. Er vallen 151

50 doden en 104 zwaar gewonden, waardoor het een van de zwaarste bombardementen op Nederland tijdens de oorlog wordt. Voor de regio Oost-Nederland blijft deze dag een belangrijke herinnering aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Op 10 oktober 1964 worden in Tokio de Olympische Spelen geopend. Het is de eerste keer dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen wereldwijd via satelliet wordt uitgezonden. Voor Nederland worden de Spelen vooral legendarisch door judoka Anton Gesink, die later het Japanse thuispubliek stil krijgt met zijn gouden medaille. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis van zowel sport als internationale televisie. Op 10 oktober 1985 worden de kapers van het cruiseschip Achille Lauro gearresteerd nadat hun vluchtpoging wordt onderschept. De kapers hadden enkele dagen eerder het Italiaanse cruiseschip overgenomen en de Amerikaanse passagier Leo Klinkhoffer vermoord. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig dwingt het Egyptische vliegtuig met de kapers aan boord te landen op Sicilië. De affaire haalt wereldwijd het nieuws en wordt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het internationale terrorisme. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Mitch Ure, presentator en acteur Peter-Jan Rens, zanger David Lee Roth en zanger Eric Martin. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

The Beloved and Sweet Harmony uit 1993. De videoclip viel op doordat zanger John Marsh naakt tussen naakte modellen zit. En volgens Marsh ging het niet om seks, maar juist om menselijke eenheid. Ja, en dat op de zaterdagmorgen. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. Op naar de headlines van 9:30 met Alex Warren en Fever.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
5: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

Gisteren hebben we alweer gestemd voor de nieuwe flitsschijf die je binnenkort weer hoort. Zondag wordt die bekendgemaakt bij Rob de Vaan. In het spitslicht tussen 4 en 7. Dit was de flitsschijf van de afgelopen week. Purple Disco Machine en Meek en Test My Luck hier op Rivierenland Radio. Dit is River Wake Up met René Vroger. Are you ready for loving me? Night's

0: Vierenland Radio Info.
1: Het grote Ademnood Disco Ball is een feestelijke avond vol 90's, nostalgie, glitter, dans en herkenbare hits. Zaterdag 28 november komen Katja Schuurman en Babette van Veen opnieuw samen in de Avonds Live in Amsterdam. Voor een groot feel-good feest rondom muziek, sfeer van de jaren 90. Denk daarbij naast hun eigen optredens van Snelle, Treintje Oosterhuis, Paul Elstak, Desiree, Johnny de Mol, Wipneus en Pim en vele, vele anderen. Ademnood Disco Ball dus, 28 november, Amsterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zaterdag en zondag tussen 2 en 4 gaat Jaco Hagort altijd op zoek naar de nummer 1 hits in Music Master. Dit was een nummer 1 hit. Inderdaad, 15 weken maar liefst op 1 gestaan in de Nederlandse hitparade. Casey en Jojo en All My Life hier op Rivierenland Radio. Dit is River Wake Up nog tot 10 uur met Just Say Yes. Hier is Snow Patrol.

Zolang het een hit is, blijf ik hem gewoon voor je draaien hier in Riverway Cup. Teddy Swims en Mr. Know It All. En de plaat gaat over romantische zelfsabotage. Iemand die denkt alles te weten, maar zichzelf juist in de weg zit. Ja, Teddy Swims dus op Rivierenland Radio. Op naar het nieuws van 10 uur. Dan zijn we weer morgenochtend terug met Riverway Cup tussen 8 en 10. Zometeen na 10 uur René in de Morgen met René Huizinga.

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. De nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Goorlijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Lang geleden dit, Leo Sayer. En wat leuk om terug te horen. Thunder in my heart, hoorde je? Het is zaterdagochtend. Goedemorgen, 10 oktober 2026. Dit is René in de Morgen. Op het radiostation met alleen de mooiste muziek die uit je speaker stroomt. Ilona, die heeft ons een bericht gestuurd via de WhatsApp. Zou je voor mij Wakefield willen draaien met Saturday Night? Want ik ga vanavond namelijk lekker op stap.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Het is 1994 geweest dat Wickfield met dit liedje in de hitlijsten genoteerd stond. De hoogst bereikte positie is de nummer 7 geweest. En het is Ilona die hem aanvroeg via onze WhatsApp. 06-44-43-70-70-99. Als ook jij gewoon een leuk liedje wilt aanvragen, laat het ons even weten. Zo meteen nog even de wedstrijden die gespeeld worden in de Eredivisie, hoogste afdeling van het betaald voetbal. Welke wedstrijden worden bijvoorbeeld vanavond gespeeld? Dat hoor je zo meteen. Eerst even...

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Band Abel hoorde je zojuist. Onderweg, ja, de band werd opgericht in 1996... en 4 jaar later, in het jaar 2000, alweer 26 jaar geleden... stond het nummer van Abel in de hitlijsten genoteerd. Onderweg hoorde je zojuist. De band komt uit Effen, dat ligt bij Breda. Goedemorgen, dit is René de Morgen op zaterdagochtend. Damiano David hoorde je ook nog. En dit is de muziek van John Evangelis.

Fugees waren dit en Killing Me Softly in the 90s. Best wel een goede hit. Het origineel behoort tot de zangeres Roberta Flack. Ook nog Jonathan Jealous en State of Independence. Even het voetbal, want de volgende wedstrijden die worden vandaag gespeeld. Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. Begint om 16:30 vanmiddag. Feyenoord voetbalt thuis in de Kuip tegen AZ. 7:15. Fortuna Sittard tegen Twente om 20:00. En om 21:00 Ajax tegen NEC.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Don in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Zaterdagochtend op Rivierenland Radio. Muziek van dit moment. Cat's Eye hoorde je, Animal. 31 oktober, dan bestaat dit radiostation alweer 5 jaar. Dan gaan we een top 100 uitzenden. Dus ben je fan van lijstjes, dan moet je zeker luisteren. 31 oktober vanaf 's ochtends 8 uur gaan we de 100 beste platen draaien voor je. Meer informatie vind je op rivierenlandradio.nl. Survivor is dit, The Burning Heart.

De Bellstars in de show vandaag. The Sign of the Times. En nog zo'n lekker nummer uit de 80's. Survivor Burning Heart. De worstenbroodjes zijn de studio binnengekomen. Dus daar gaan we aan beginnen. Met een lekker kopje koffie op zaterdagochtend is dit Mart Hoogkamer.

0: Nederland Radio Info.
1: Woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht een nieuwe editie van CreaDoe. De creatieve inspiratie kun je opdoen 5 dagen lang. Het staat tegen het teken van de creativiteit, hobby's en het zelf maken. Bezoekers kunnen ergens inspiratie opdoen, nieuwe materialen ontdekken en deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten. CreaDoe richt zich op uiteenlopende creatieve liefhebberijen zoals haken, breien, tekenen, schilderen, sieraden maken, scrapbooking, ook vele dingen als potteren en andere vormen van do-it-yourself. Tijdens de beurs zijn er talloze stands met hobbymaterialen, creatieve producten en handgemaakte artikelen en accessoires. Geopend van 9:30 tot 17:00 dus, 21 tot 25 oktober aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Celine Dion, die is helemaal terug van weg geweest. Ja, I'm Alive voor die is hartstikke druk met de optredens weer en zo. Het gaat goed, ze voelt zich als herboren, is misschien een heel groot woord, maar ze voelt zich goed. Mart Hoogkamer voelt zich ook goed. Hij heeft een leuke plaat gemaakt weer. Je bent gemaakt voor mij. Goedemorgen de celebrities die geboren zijn op de datum van vandaag. David Lee Roth, Amerikaans zanger, 1955 geboren. Mature, Schots gitarist en componist. If I Was was een goede hit van hem. En in 1953 werd deze beste man geboren. Een Nederlandse acteur, een televisiepresentator die tegenwoordig verblijft bij Johan Flemmings, geloof ik. Peter Jan Rens.
1: Ja.
0: Had populaire spelprogramma's op tv destijds. Geboren in 1952. Zometeen deel 2 van de show. Eerst even deze van

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
14: Dit is
13: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A58, Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
14: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
15: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Het liedje gaat over een prostituee met de naam Roxanne, die het oudste beroep ter wereld uitoefent. De Police hebben er lekker een hit van gemaakt destijds. 11 uur geweest, goedemorgen, dit is René, de morgen tot een uurtje of 12. Met zometeen voor Gerard het goede doel. Hij was namelijk groot fan van de nederpopmuziek die in de jaren 80 gemaakt werd. En daar hoort het goede doel ook bij. Zwijgen wil ik graag horen. Gaan we zo meteen doen, maar eerst even Britney Spears.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Ja, ze heeft zichzelf met dit nummer toch al op de kaart gezet. Want dit was best een goede hit. Hè? Britney Spears en Baby One More Time. Later ging ze een beetje vreemd doen, hoofd kaal scheren, zonder ondergoed van huis afgaan, terwijl de paparazzi daar foto's van maakte. Nou goed, tegenwoordig gaat het weer aardig goed. Britney Spears. En van Britney Spears gaan we naar Orchestra Maneuvers in the Dark. Dit is Live and Die.

0: Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

In de show met haar dochtertje Cover Me in Sunshine. Orchestral Maneuvers in the Dark, hoe die ook nog Live and Die. 10 oktober in het verleden 1964, opening van de Olympische Zomerspelen in Tokio, Japan. 1933, het eerste synthetische wasmiddel van Dreft komt op de markt. En 1995, op 10 oktober, operatie Decibel. Alle Nederlandse telefoonnummers worden 10-cijferig. De slogan luidt, wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Dit was 10 oktober in het verleden, wat historische feitjes voor je. Dan nu de Nederpopplaat waar Gerard om vroeg. Hij stuurde ons een appje. Zou je het nummer zwijgen?

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hytif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hytif.nl. Hytif. Minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit. Een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Ze zijn opgevangen in tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knoop het Galder staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Suzy Quatro, zangeres die meer dan 55 miljoen plaatjes heeft verkocht. Eind jaren 70, begin jaren 80 was ze mateloos populair. In Europa, in Australië en in Japan. If You Can't Give Me Love, hoorde je. Zometeen Paula Abdul, dit is Phil Collins.

Paula Abdul was dit. Zangeres die regelmatig van zich liet horen in de jaren 80. Door met goede muziek in de hitlijsten te verschijnen natuurlijk. Straight Up hoorde je. Phil Collins hadden we ook nog. You'll Be In My Heart. Zeg, 31 oktober bestaat deze omroep 5 jaar. Nou zou het leuk zijn als jij dan op 31 oktober wat in ons gastenboek schrijft. Dat kan via rivierenlandradio.nl. Laat me slapen. Agda en de Munnik. Nu.

0: Rijnland Radio Info.
1: 100% Autolife keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Autolife komen meer

0: Meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, zie het als een nieuwkomer, Sienna Spiro. Ja, Sienna, Great Expectation. En van deze zangeres gaan we nog heel veel horen. Wat een goede plaat is dit, hè. Laat me slapen, Agda de Munnik hoorde je ook nog. Dit was die René in de Morgen. Dankjewel voor het luisteren. Morgenochtend, vanaf 10 uur ben ik er weer. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent. En ik wens je voor deze dag natuurlijk een hele mooie dag. Wat je ook gaat doen. Ga wat leuks doen, hè. Want je vrije weekend, daar heb je recht op. Maar voor je het weet, is het voorbij. Dus geniet. Tot morgen. Hoi, hoi. You know I love-

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N62 Belgische grens richting Borselen. In de Westerschelde-tunnel is 1 rijstrook dicht door een pechgeval. En de N273 Maaseik richting Venlo voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Een hele goede middag. Ik was even 2 weekjes weg, maar ik ben weer helemaal terug. Tussen 12 en 2, iedere zaterdag en zondagmiddag lunchroom hier op Rivierenland Radio. En je luisterde naar Robert Cray. Die had de eer om deze show te mogen beginnen met Right Next Door. En dit is prachtig. Beverly Craven, Promise Me.
1: Tot 2 uur is dit lunchroom.

Ze komt uit Engeland en dit was haar enige grote hit in Nederland. Daarna kwam er nog één liedje in de tipparade, meen ik. En verdween ze een beetje van het toneel. Ze trouwde, ze kreeg 3 dochters en toen werd de belangrijkste taak in haar leven mama zijn. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Beverly Craven was dat. En door met nog steeds die geweldige hit van Cameron Whitcomb.

0: Vandaag is het wisselvallig met wolken, zonnige perioden en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is daarbij kans op onweer, veel regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar kan vanmiddag en vanavond plaatselijk zo'n 50 mm regen vallen. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Zondagochtend komen vooral in het noorden nog stevige buien voor. Later volgen enkele opklaringen bij opnieuw ongeveer 14 graden. Volgende week wordt het rustiger herfstweer met geregeld zon en temperaturen die weer richting de 19 graden gaan. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Blijft echt een heerlijk nummer. Mark Ronson samen met Amy Winehouse en Valerie. Je luistert naar Lunchroom. Mariah Carey, die ga ik zo voor je draaien met Fantasy. Eerst de Bellamy Brothers.

En de man die ik nu voor je ga draaien is een van de allergrootste, belangrijkste muziekproducers uit Amerika. Je kan hem kennen van Chic onder andere, maar ook solo heel succesvol. Nile Rodgers, Dancing Without You.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor €95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen, en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
0: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Is de flitschijf van deze week.
12: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

Heel democratisch gekozen door ons allemaal hier bij Rivierenland Radio. De flitsschijf voor deze week. Test My Luck was dat van Purple Disco Machine. We gaan heel langzaam richting een pareltje uit de nederpopgeschiedenis. En in dit keer is het niet een nederpopliedje, maar een Belgisch popliedje, maar wel Nederlandstalig. Die ga ik zo voor je draaien na Cher. En welke, dat hoor je ook zo. Eerst de Sjoep Sjoep.

0: Vierenland Radio Info.
1: Om Amsterdam vindt dit jaar ook weer plaats. En dat in 2026 RAI Amsterdam. De 39e editie geopend zondag 1 november tot en met zondag 8 november. En er is een besloten opening op 31 oktober. Pan Amsterdam brengt een breed en gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design bijeen met werken en objecten die verschillende periodes, stijlen en disciplines vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen kennis maken van oude meesters, antiek, moderne en hedendaagse kunst, fotografie, design, juwelen, zilver en bijzondere verzamelobjecten. Pan Amsterdam dus in de RAI.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Het gaat richting de klok van 1. Dat betekent tijd voor wat berichten en mijn collega's van het radionieuws. En daarna ben ik bij je terug met Prins.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
0: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Kink.com.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
3: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats. De volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: En je luistert nog steeds naar Lunchroom hier op Rivierenland Radio met Francis Dix tot 2 uur vanmiddag. En dit was uiteraard Sign of the Times van Prince. En deze ken je ook ongetwijfeld, Stella Lefley, Boston.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom. On a

En na Boston gaan we even een uitstapje maken naar Australië. Het zijn twee broertjes, Tim Finn en Neil Finn. Dan weet je misschien al een beetje welke kant het opgaat. Split Ends, dat is de band waar ze mee begonnen. Maar hier waren ze natuurlijk ook ontzettend succesvol mee. Crowded House, hier is Don't Dream, It's Over.

0: Er is een mix van wolken en zonnige perioden, maar her en der valt er ook een flinke bui, met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. De meeste neerslag valt ook in het noorden. Het is een graad of 14 en er waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Ook vanavond en vannacht trekken er nog een paar buien over het land, de meeste in het noorden, en daar kunnen ook onweer en harde windstoten bij zijn. De matige zuidwestenwind waait langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 8, maar aan zee kan het 11 graden blijven. Morgenochtend begint bewolkt met regen, vooral in de noordelijke helft, en de matige wind draait naar het westen tot noordwesten. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Na morgen krijgen we rustiger en droger herfstweer met regelmatig zon. Het wordt iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Oh, dat blijft ook zo'n mooi Nederlandstalig liedje. Blijf bij mij, hoorde je. Taylor Swift, die ga ik zo voor je draaien hier bij Lunchroom op Rivierenland Radio met I Knew It, I Knew You. Eerst even lekker swingen met ABBA. Does Your Mother Know?

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En straks tussen 1:30 en 2:00 hoor je natuurlijk weer een pareltje uit de jaren 80, wat niet zo heel vaak meer gedraaid wordt. Dit liedje, wat ik nu voor je ga draaien, komt ook uit de jaren 80, maar hoor je nog heel vaak. Het is samen van Andrew Gold en Graham Goldman. Die werden bekender als het duo Wax. Hier is Right Between the Eyes.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helderglas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de N276 Brunssum-Maasbracht. Tussen Geleen en Sittard 10 minuten extra reistijd.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

Volgend jaar staat hij 2 keer in de Ziggo Dome, strak uitverkocht en terecht. Somber en My Body Isn't Ready. Garland Jeffries, die hoor je zo naar Steady Lettuce en Jump to the Beat.

0: Radio Info.
1: Lego World vindt plaats donderdag 15 oktober tot en met woensdag 21 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het grote Lego-evenement kunnen kinderen, gezinnen en andere Lego-liefhebbers de hele dag genieten van bouwen, spelen, ontdekken en indrukwekkende bouwwerken. Deuren zijn dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. Lego World dus, Jaarbeurs Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jaren 80, wat je niet zo vaak meer op de radio hoort, gaan we terug naar 1986. Het is geen duet, maar ze heeft wel een kanjer van een artiest geregeld om piano te spelen op dit liedje. Namelijk niemand minder dan Joe Jackson. Hier is Suzanne Vega, Left of Center. If you want

En het zit er alweer bijna op, deze lunchroom voor de zaterdag. Heel veel plezier tussen 2 en 4 met Muziekmasters. En ik ben er morgenmiddag weer met lunchroom tussen 12 en 2. What a difference a day makes. 24 to 12.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere nettobetalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N276 Brunsum-Maasbracht. Tussen Susteren en Koningsbos is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de afsluiting van de A2 dit weekend.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Nettie. En ik luister niet langs de rivier naar rivier.

0: Moet ik eigenlijk nog iets vertellen over deze man, deze meneer Sting, dat hij een van de leden was van de formatie The Police? Nou, dat weet toch iedereen, daar hoef ik toch verder geen verhaal over te gaan vertellen. If I ever lose my faith in you, een hele goede middag. Welkom bij Muziekmasters op deze interessante datum. Want ik weet nog niet of je het gerealiseerd hebt, maar het is vandaag de 10e van de 10e, maar dat is dan wel jammer, van 2026. Dat maakt helemaal geen leuk verhaaltje ervan. Maar goed, het is vandaag de 10e van de 10e. Laten we het daarop houden. Tot een uurtje of 4. Muziekmasters met zometeen Leona Lewis.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Leona Lewis was dat met Bleeding Love in Muziekmasters op deze zaterdagmiddag. Vorige week zondag, en trouwens ook op de zaterdagmiddag, heb ik opgeroepen van... mocht jij een leuke suggestie voor me weten voor een nummer 1 hit... om dat te draaien op de zaterdag of zondagmiddag tussen 2 en 4... laat maar weten via de flessenpost of via de app of WhatsApp. Maakt allemaal niet uit. En vorige week zo rond de klok van 3 kregen we een appje binnen van Josephine. Ze heeft er geen achternaam bijgezet. Ook niet waar vandaan ze dat heeft verstuurd. Oftewel, wat is haar woonplaats? Dat staat er dan weer niet bij. Maar ik heb ook begrepen dat ze een leuk plaatje zou willen horen van George Michael. Ze schrijft, hallo Jacco, zoals beloofd graag een plaatje van George Michael. En dan krijgen we er ook nog kusjes bij. Nou, de dag kon niet meer stuk voor mij natuurlijk. En Rob de Vaan was zo jaloers erop dat hij een plaatje van George Michael vorige week zondag heeft gedraaid, net na de klok van 4. Dus Josephine, je bent eigenlijk al helemaal aan je trekker gekomen. Ik ga eens kijken of ik een mooi plaatje kan vinden van George Michael. Of bedoel je een duet van George Michael, bijvoorbeeld met Elton John of met Aretha Franklin of met Andrew Ridgely van Wham. Ja, het zou zomaar kunnen allemaal natuurlijk, ja, maar goed. We gaan eens kijken wat we voor kunnen betekenen. Heb jij ook een aardige suggestie voor mij? Laat het maar weten, bijvoorbeeld via de flessenpost. En dit is Living in a Box met Living in a Box.

0: Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Shakira. We kunnen maar terecht zeggen, dit was natuurlijk weer een vette nummer 1 hit. En wel een zeer actuele. En over de flitsende 50 gesproken, die hoor je straks weer tussen 4 en 7 met Rob de Vaan. Hier op zender Rivierenland Radio met Die Die hadden we dus net Shakira. En daarvoor hadden we nog Living in a Box en Living in a Box. Dat is makkelijk. Je noemt een plaatje gewoon naar de naam van de band. Heerlijk is dat om dat toch eventjes kort te doen. En maar ook weer heel krachtig natuurlijk. En dit is Ricky Martin en het gaat over zijn Maria.

Ze komt uit Engeland, vertel ik er iets nieuws mee? Ja, natuurlijk niet. Cheryl Cole was dat met Fight for This Love. En was het de nummer 1 hit? Dat is de grote vraag natuurlijk die ons wel altijd weer op de zaterdag en zondagmiddag bezighoudt tussen 2 en 4. Nien is daar het antwoord op, want ze kwam helaas niet verder dan nummer 2. Dus natuurlijk wel fantastisch. Je staat toch met je plaatje op het erepodium. En heeft ze daarna nog wel een nummer 1 hit gehad? Nee. Ze heeft nog 1 keer een hitje gehad in Nederland. Het was met het nummer 3 Words en die kwam tot nummer 20. Cheryl Cole, daar had ik het over deze Britse zangeres. En daarvoor hadden we nog Ricky Martin en Maria. En van Engeland gaan we naar de United States of America. Prachtig plaatje van Stan Ridgway. En die tekst alleen al schitterend. En de uitspraak van camouflage, zo moet je het zeggen, op zijn Amerikaanse.

0: in de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio. Headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N276 Maasbracht-Brunssum. Bij Koningsbos is de vertraging 10 minuten.
13: Rivierenland Radio. In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
14: Is de flitsschijf van deze week.
15: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

De flitsschijf voor deze week. De Purple Disco Machine en Test My Luck. We gaan naar de United States of America toe. Een bijzonder verhaal over een plaat van het album Born in the USA. En dan zeg je meteen, hey, dat is Bruce Springsteen. Dat klopt ook inderdaad. De plaat komt oorspronkelijk uit 1984. En de eerste keer dat hij werd uitgebracht, kwam die niet verder dan nummer 31. Dat is verbazingwekkend slecht natuurlijk voor zo'n prachtig nummer. Maar daarna, in 1985, kwam die wel tot nummer 1 positie. Ja, we hebben weer één te pakken. Een nummer 1 positie van het album Born in the USA. Door hem zelf geschreven. Hier is Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Toch blijft het een leuke tekst deze van Toontje Lager. Stiekem gedanst. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, je moet er maar op komen natuurlijk. Hè. En daarvoor een vette nummer 1 hit van Bruce Springsteen. En Dancing in the Dark. Heb je ook een aardige suggestie voor me? Laat maar weten. Bijvoorbeeld via de flessenpost. En dit is Babyface. Nu op Rivierenland Radio met How Can

Babyface en How Come How Long. We gaan eventjes pauzeren. Het is bijna 3 uur. Tijd voor het nieuws. En daarna ben ik weer graag bij jou terug. Met nog een uurtje Muziekmasters op deze zaterdag. De 10e van de 10e.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keizer het podium beklom voor haar speech. Keizers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keizer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: John Mayer en The Last Train Home. De laatste trein die je moet hebben om op tijd nog thuis te zijn. Het is een fascinerend liedje van John Mayer. Welkom terug bij Muziek Masters op deze zaterdagmiddag. Met een leuke datum vandaag. De 10e van de 10e van 2026. Maar dat zeg ik er dan eigenlijk een beetje zachtjes bij. Want dat is niet zo interessant om te vermelden. Wel de 10e van de 10e natuurlijk. Hebben we zometeen weer een nummer 1 hit te pakken in dit programma. Want daar zijn we naar op zoek. Is het wel of niet gelukt voor Snap met The First, The Last, Eternity? Ik ben benieuwd naar jouw uitkomst tijdens het overleg in de familie thuis.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Ze kwamen destijds uit Duitsland. Snap met The First, The Last, Eternity. De huiskamervraag die we nog open hebben staan. Was het ooit een nummer 1 hit? Nee, is daar het antwoord op, want ze kwamen niet verder dan nummer 2. In 1995 is het inmiddels alweer dat zij dit nummer scoorden in de Nederlandse hitparade. Met The First, The Last, Eternity en als subtitel Till The End. Hadden ze van de Snap ooit een nummer 1 hit? Ja, dat was in 1990. Toen stonden ze 4 weken op nummer 1 met The Power. The First, The Last, Eternity. Ik kan je verzekeren, de rest van de middag blijft dit deuntje in je hoofd zitten. Hier is Cat's Eye en Animal.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeballers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

De Nederlandse band Raccoon and Love You More. En de voor nog uit de flitsende 50 die je straks behoort tussen 4 en 7. Cat's Eye en Animal. We gaan een plaat draaien die een nummer 1 hit scoorde in 1976 in de Nederlandse hitparade. Maar ook in diverse andere hitparades bereikte zij de nummer 1 positie. Ik heb het over The Brotherhood of Man. Hier is Save Your Kisses For Me.

Hij komt uit Ierland. Zijn naam is Ronan Keating. En van hem hebben we gedraaid. Life is a rollercoaster. En daarvoor hadden we nog wel een nummer 1 hit van The Brotherhood of Man. En Save Your Kisses for Me. En dan eventjes terugkomend op die Ronan Keating. En heeft hij dan tot nu toe helemaal geen nummer 1 hit gescoord? Nee, hij kwam niet verder dan nummer 2. If Tomorrow Never Comes scoorde het hoogste voor hem tot nu toe. Met een nummer 2 notering in de Nederlandse hitparade. Ik heb ze een keer live mogen ontmoeten. Dat was in Aardonk toen we daar een live uitzending hadden. En dan heb ik het over Deutsche Beringen en Break Your Heart. Tot aan de headlines van 4:30.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.

0: shops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
3: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
4: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
3: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
4: topvoorzetramen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

Marco Borsato en Vrij zijn, een nummer wat toen de tijd werd opgenomen ter gelegenheid van de 5 mei-viering. We gaan naar Canada, want daar komen ze vandaan. Ze scoorden een hit met het nummer Ironic in 1996. En de hoogste notering toen de tijd in de Nederlandse hitparade was nummer 6. Hier is ze, Alanis Morissette.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Het grote Ademnood Disco Ball is een feestelijke avond vol 90's, nostalgie, glitter, dans en herkenbare hits. Zaterdag 28 november komen Katja Schuurman en Babette van Veen opnieuw samen in de Avonds Live in Amsterdam. Voor een groot feel-good feest rondom muziek, sfeer van de jaren 90. Denk daarbij naast hun eigen optredens van Snelle, Treintje Oosterhuis, Paul Elstak, Desiree, Johnny de Mol, Wipneus en Pim en vele, vele anderen. Ademnood Disco Ball dus, 28 november, Amsterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De man die we kennen van de legendarische Amerikaanse formatie The Eagles, Glenn Frey en The Heat Is On. En daarvoor hadden we nog Alanis Morissette en Ironic. Heb jij nog een aardige suggestie voor me voor het draaien van de nummer 1 hit in dit programma Muziekmasters op de zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4 hier op Radio Rivierenland? Laat het maar weten via bijvoorbeeld de app of via Vlijsterpost. Maakt allemaal niet uit. Je vindt vast wel een manier om ons, of mij in dit geval, te bereiken. En dit is Shanna Spiro and the Great Expectation.

De man die we voornamelijk kennen als zijnde de frontman van Led Zeppelin. Ik heb het over Robert Plant en Big Lock. En daarvoor uit de flitsende 50, Shanna Spiro en The Great Expectation. Dit was hem, de Muziekmasters, op deze zaterdag de 10e van de 10e van 2026. Morgenmiddag zijn we er weer tussen 2 en 4 met een nieuwe aflevering en een nieuwe speurtocht naar nummer 1 hits. Tot besluit deze van Holly Johnson en de Americanos. Nog een fijne zaterdag verder en wat mij betreft graag tot morgenmiddag eventjes na 2 voor nieuwe Muziekmasters.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
6: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de N276 Maasbracht-Brunsum. Voor de aansluiting met de N294 is de vertraging een kleine 10 minuten.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: That's My Luck, de nieuwe single van de Purple Disco Machine samen met Amiek. En dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Frits in de 50, de zevende jaargang, weken nummer 41. Het is de lijst van zaterdag 10 oktober 2026. En het is voor de 350ste keer dat de Frits in de 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 10 oude flitsschijven, 11 zittenblijvers, 10 stijgers, 25 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we ook 4 nieuwkomers hebben, dat betekent ook dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Frits in de 50.
2: Nummer 50. Nummer 48.
3: Ooit komt er een dag, niet eraf geloven.
2: 47.
3: Forever young, I want to be forever young.
0: Vier verdwenen platen. Allereerst op nummer 50 verdwenen. Superstar van Roxy 30. Dekker na 13 weken verdwenen. 204 punten heeft ze bij elkaar gescarreld. En dan eventjes kijken wat we dan hebben. Op nummer 49 vorige week. Soul Believer van Johnny H. Jazz. En die verdween na 3 weken. 32 punten bij elkaar gescarreld. 48 vorige week. Ooit komt er een dag van Bazaard. 2 weken stond die lijst. 5 punten bij elkaar gescarreld. Maar ik heb nog wel zo'n donkerbruin vermoeden dat die plaat nog wel een keer terug kan komen. We gaan het afwachten. 12 weken stond Tietje de Sissjes genoteerd. Samen met Milo, Forever Young. Een oude hit van Alphaville. En vorige week stond de plaat op nummer 47. En in totaal 285 punten. Nou, daar waren de verdwenen platen. Gaan we meteen door naar de lijst van deze week. En we beginnen met 3 zakken onderin. Piele, die zakte van 42 naar nummer 50 in de 14e week. En nummer 49, die komt van 40. En dat is wel, misschien wel heel erg toepasselijk. Topic samen met Becky Gay en Sorry Papi. Forever Dream van Alex Warner. 31 weken lang genoteerd in de Frits in de 50. De langste noteerde deze week. 9 weken lang stond hij op nummer 1. En zakte deze week weg van 37 naar 48. Nummer 47, dat is de flitsschijf van de vorige week. Dicht bij het vuur. En dat is de nieuwe single van Raccoon.
2: Nummer 47.

Het is voor de zesde keer dat de Raccoon de flitsende 50 binnenkomt. En in 2020 hadden ze zelfs een nummer 2 notering. Ik ben benieuwd of dat met deze plaat ook gaat lukken. Dicht bij het vuur, de flitsschijf van vorige week. Nieuw op nummer 47. 46, dat is Berre. Die heeft 11 keer de flitsende 50 gehaald. Maar heeft nog nooit zo hoog gestaan. Binnenkort is hij wel jarig. Op 27 oktober wordt hij 26 jaar. Zijn nieuwe single die heet Loving Each Other.

0: Eén met een oude hit van Anita Ward uit 1979, Ring My Bell. En de platen die gingen deze week naar beneden toe van 38 naar 43. En dat in de zevende week. En dan op nummer 42, daar vinden we deze plaat van IDD samen met Ronnie Flex en Populair.
1: Flitsende 50.
2: Nummer 42.

0: Actie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Nieuwkuik is de vertraging ongeveer 10 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk.
8: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, de eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. Die komt van 42 en nu naar 50. Is Mevrouw Joe en kan ook zwaar een paal. Aan 49 van 40 is dan Bill Topic en Becky G. En Sorry Papi in de 13e week alweer. En maar liefst 31 weken alweer in de lijst is Alex Warren, Fever Dreams, de ex nummer 1, nu op 48 staat, van 37 afkomstig zakkende. Nieuw binnenkomer op 47 is Raccoon, dicht bij het vuur, de ex-flitschijf. En nog een nieuw binnenkomer, de tweede op 46 is Bennett, Loving Each Other. Dan Dolce Beringham, Break Your Heart in de 10e week, op 45 te vinden. En 44 is van 45 afkomstig in plaats wind voor Jukel, Ultra T en Imion Angel en Moving to the Sun, 8e week. Aids met R&B en Ring My Bell 43 en 42 komt van 33. Italy met Ronnie Flex en Frenna in de 18e week populair. Dan Bas Serra met All Because of You op 41 van 28 afkomstig. Dus dat is behoorlijk gezakt. En 40, die komt van 34 is Jelly Roll. I'm Good op 28 weken notitie

I'm Good hoorde je van Jelly Roll. 28 weken staat hij al genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte hij weg van 34 naar nummer 40. Op nummer 39, daar hebben we weer een nieuwkomer. Baby Doll.

Jamie Miller uit Engeland afkomstig. Je hoorde hem met Baby Doll deze week binnengekomen op een nummer 39 in de flitsende 50. Dan nummer 38, die komt van 32. Dat is nou jammer. Een oude flitsschijf. 7 weken staat hij genoteerd. Sam Milieu met het nummer Feels. Honey.

Het feels like home. 2 weken, nee sorry, 7 weken staat de plaat genoteerd. En dit is een oude flitsschijf van 32 naar nummer 38 gezakt. Deze plaat die staat wel 2 weken genoteerd. Het is ook een oude flitsschijf. Nick Schilder samen met Brian V en Smaal.

Die Edge of Desire, je hoort hier plaats, staat inmiddels 15 weken genoteerd en zakte deze week weg van 27 naar nummer 36. En dan nummer 35, dat is een zittenblijver, Gleena de Douw.

0: my love.
1: Feel my love. Je hoorde het net samen met Patrick Kelly. 3 weken staan ze genoteerd. Een oude flitschijf. En deze week gezakt. Nee, gesteken van 43 naar 34. Een echte zakken vinden we op nummer 33. Van 19 afkomstig. Taylor Swift, I knew it.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: In Sint-Pietersgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.
9: Rivierenland Radio.

0: New Religion staat inmiddels al 22 weken genoteerd in de flitsende 50. Je hoorde B.B. Richa samen met Faithless. En de plaats die zakte deze week weg van 30 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

0: 56.
1: Ja, wat een verrassing vorige week. Na 14 weken had Die Dies van Shakira de nummer 1 positie verlaten. En kwam ze terecht op nummer 3. Op nummer 2 hadden we Boston van FC Lefty. Ik zeg het verkeerd. Stella Lefty heet ze. En op nummer 1, je hoorde het zojuist nog, Choosing Texas. En dat was de plaat van Ellie Langley. En dit is de Disco Bambino.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 14 naar nummer 30. In de volgende 10 nummers uit de flitsende 50. Jelly Well, I'm Good op 40. 39 is een nieuw binnenkomer. De derde voor Jamie Miller en Baby Doll. Dan Sommelier in Fields, part 2. Oh, op 38 te vinden. Komt van 32, is dus alweer zakkende. En de next flitsschrijver is ook Nick Schilder en Brian V. Een Smile op 37. En die komt van 46. 36 van 27 afkomstig. En dat is dus iets wat gezakt. Voor Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. Derde week dan voor Line de Douw en Schaduw van Jezelf. 35 blijven staan ten opzichte van vorige week. 43 naar 34 is een stijger voor Take That en Patrick Kelly. En Feel My Love, de next flitsschijf. 33 van 19, een zakker voor Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 17e week. En Bibi Rexha in 22 weken met Faithless, New Religion op 32, komt van 30. 31 van 28, dat is Dancing Without You voor Disco Bambina en Nile Rodgers. En Justin de Wild en Cheerio, die vinden we op 30, komt van 24. En die is ook 24 weken in de lijst.

24 weken staat hij genoteerd. Cheerio van Justin De Wild. En in de 24e weken zakt hij weg van 24 naar nummer 30. Nummer 29, die doet het een stuk beter. Komt van 44, staat 2 weken genoteerd. Zijn de bank zitten samen met Robert van Hemert en Rapido.

Milo, laat het lukken met alleen jij. 5 weken zijn ze genoteerd en deze week gezakt van 25 naar nummer 28. En nog een zakker vinden we op nummer 27. Van 20 afkomstig, Mart Hoogkamer. In een

Martin Hoskamer hoorde je met Kroegen in de Hemel. 6 weken geleden kwam die binnen in de Frits in de 50. En de week ervoor was het de Flitsschijf. En een weekje of twee later was dit de Flitsschijf. Miss Montreal met Kroot. En zij blijven in de 4e week helaas staan op nummertje 26.

0: Groot, de nieuwe zinger van Mr. Montreal staat inmiddels op nummer 26. 4 weken staat ze genoteerd. En het is een oude flitsschijf. Dan nummer 25. En dat betekent dat we op de helft zijn. Daar vinden we Meteor. En die is op zoek naar de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: in de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit en die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 Eindhoven-Tilburg staat bij Oorschot een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Tranen van goud, Arjen Blommers hoor ik je met Zoe Levi. Plaat heeft nooit de top 10 behaald, maar staat inmiddels wel 20 weken genoteerd. En zakte deze week weg van 17 naar 22. Nog een zakker hebben we op nummer 21 van 15 afkomstig. 15 weken staat hij in de lijst. Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Volgende overzicht van op 30 van 24 is Sirio en Justin de Wild. 24e week. Bankzitters, Robert van Hemert, Rapido. 29, komt van 44, flink gestegen. Milo laat het lukken, alleen jij gaat op 28 en die komt van 25, is alweer zakkende. En 6 weken is Mart Hoogkamer te vinden met Kroeg in de Hemel op 27 nu en die komt van 20. 26 blijft 26 voor Miss Montwil, een grote ex-flitschijf. En Meteor, nooduitgang in de 18e week op 25 van 23, 2 plaatsen verlies. 24 van 14 is Roxy Dekker bare minimum. En 23 vinden we van 21. En ook die is gezakt voor Jugel en Salto in Jamaica Bam Bam. Aaron Blommert en Zoe Levee, tranen van goud gezakt van 17 naar 22. En ook van 15 naar 21 is gezakt Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. Dan 20 tot slot van 31. Flink gestegen voor Klaas, Antoon en Boef. En 100.

Nou, als ik verdriet heb, dan ga ik in ieder geval niet in mijn tranen tellen. En wie weet, als ik verdriet heb, komen er wel meer dan 100. 100 tranen hoorde je van Glass samen met Anton en Boef. En nu Isabelle Usher. Dat is wel een hele leuke plaats. Een flinke stijger van 39 naar nummer 19 in de tweede week. Niemand wil een popster. Nou, ik wel hoor. Ja, echt waar.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Anne is een uitvoering van Busy die op 2026 werd gemaakt voor het televisieprogramma Beste Zangers. Het nummer is oorspronkelijk afkomstig van de Belgische groep Clouseau en werd geschreven door Geert Hansens. Busy bracht voor Beste Zangers een eigen versie met aangepaste tekst. De opname verscheen op 5 september 2026 als onderdeel van de single Beste Zangers 2026 Busy. Busy is de artiestennaam van de Nederlandse rapper, zanger en producer Leendert Roelandschap.
0: Een flitsende 50-feitje.

Het is eigenlijk de allereerste hitsingle van Clouseau, die een hele grote hit scoorde, zowel in Vlaanderen als in Nederland. En nu uitgevoerd door Busy. En die blijft deze week steken op een nummer 18. En zitten blijven dus. En dat in de vierde week. Dan gaan we naar Alex Warner. Nou, die zakt. Vorige week stond hij nog namelijk op nummer 13. En nu op 17.

Vijf weken zat ik genoteerd. Het is een oude flitsschijf van deze week. Zakt die weg van 13 naar nummer 17. Alex Warner hoorde je met Emerald Heights. En die andere plaatsen die zo lang op nummer 1 heeft gestaan, die is al aardig dichter bij de uitgang. Nou, de laatste plaatsen, de uitgang van dit uur, zullen we dan eigenlijk maar zeggen, wordt er van Tempest City. Die zat 8 weken in de lijst. En deze platen die blijven stationair staan. Dus blijven zitten op nummer 16. Wat mij betreft, tot

0: in de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig. Slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig, omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Dit is
11: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Rivierenland Radio.
13: Hallo, ik ben Marie de Rade. Ik luister naar Angst en Liegen naar Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.

0: Michiko Honiger, dat is dan de nummer 15 notering. De plaat die kwam vorige week binnen op nummer 36. En nu behoorlijk doorgestegen.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

0: Ja, ja, een verrassende top 3 hadden we vorige week. Want na 14 weken heeft Shakira samen met Burna Boy de nummer 1 positie verlaten. En zakte ze van 1 naar nummer 3. Op nummer 2 hadden we Stella Lefty. Die was blijven staan met Bustin. En van 3 naar nummer 1 ging Choosing Texas van Ellie Langley. En zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Of hebben we toch weer een andere op nummer 1? Nou, wat je van mij trouwens ook nog te goed hebt, is een overzicht van alle nieuwkomers. Want we zijn toe aan de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.

En dan zegt ze van de nieuwkomers op nummer 47 binnengekomen dichtbij het vuur. De frisschijf van vorige week en dat was die van Raccoon. 46, Loving Each Other. En dat is de plaat van Berre die deze week binnenkwam. Baby Doll van Jamie Miller, die kwam binnen op een nummer 39. En dan hadden we ook nog een plaat op een nummer 31. Ja, die heb ik nee, op nummer 39. En dan de hoogste nu komen dus inderdaad op nummer 14. Het is Taylor Swift en de nieuwe single die heet Patient Zero.

Patience Zero, je hoort het Taylor Swift. De hoogste nieuwkomer deze week op nummer 14. En de hoogste nieuwkomer ooit staat ook op naam van Taylor Swift. Maar toen kwam ze binnen op nummer 3 met The Fate of Ophelia. Nou ja, goed, sowieso hoger scoort ze deze week niet. Maar wie weet gaat de plaat wel op weg naar nummer 1. Nummer 13 nu, Bruno Mars. Nee.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10. Het laatste overzicht van de flitsende 50 gaat van 31 naar 20 te vinden. Klaas en Anton en Boef en 100 tranen. 19 van 39 is Isabel Usher. En niemand wil een popster. Dat is in de tweede week te vinden in de lijst. En Busy en Anne op 18 blijven staan. 17 komt van 13, gezakt voor Alex Warren en Emerald Eyes in de vijfde week, Flits schrijf. En Temper City en Self-Aware op 16 blijven staan. DJ Goya met Mi Chico vinden op 15, die komt van 36, tweede week. 14 vinden nog een nieuwe binnenkomer, en dat is die van Taylor Swift en Patient Zero. 13 van 22 is Bruno Mars, On My Soul, in de 13e week. En Ilse de Lange en So Incredible in de derde week, van 12 naar 12, blijft dus staan. Dan 9 naar 11 is verlies voor Another 54 Ultra and Talk to You. 10 blijft 10. Animal Get Free.

Animal, die staat dan op nummer 10, is blijven staan. En misschien komt dat wel door de stemmen die we op het Dierendag binnen hebben gekregen. 10 weken dus genoteerd. Nummer 9, die komt vannacht, maar die staat al 22 weken in de lijst. Cameron Whitecomb met The Kingdom of Fear.

0: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
0: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
4: Rivierenland Radio.
5: Blitzende 50.
3: Nummer 8.

My Body Is It Ready, de nieuwe single van Sambre. 12 weken staat hij genoteerd. En deze week is hij weer opnieuw de top 10 binnengeschoten. Van 11 naar nummer 8. En dan hebben we weer twee zittenblijvers achter elkaar. Allereerst is dat deze van Samuel.

Inmiddels 27 weken al genoteerd in de Frits in de 50. Magnetic hoorde je van Bowser. En die staat 27 weken genoteerd. En deze week weer eens een keer blijven staan op een nummer 6. Dan een nummer 5. Die komt van 4. 25 weken in de lijst. Teddy Swim, Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all van Daddy Swims is de hoogst genoteerde Freddy Schijf die we tegenkomen in de Flitsende 50 van deze week. En hij zakte van 4 naar nummer 5. In omgekeerde richting, van 5 naar nummer 4, gaat in de vijfde week Shannon Spyro.

Great Expectations. Shannon Sparrow. 6 weken zat ze genoteerd en deze week omhoog gegaan. Van 5 naar nummer 4. En dan om nummer 3 zit te blijven. Shakira samen met Burna Boy.

0: Fellow Lefty hoorde je met Boston op een nummer 2 is blijven staan. En dat in de 10e week. Wat zou er dan deze week op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: is de Flitsende 50.
1: We tellen af van 10 naar nummer 2 nu. In de laatste nummers van de Flitsende 50. Maar op 10 blijven staan is wat Cat's Eye and Animal. Vandaag naar 9 is 1 plaats verlies voor Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de 22e week. En Thumba met My Body Isn't Ready op 8 van 11. 7 blijft steven voor Samuel Welton en Russo en Bloem. En Bouwzaam met Magnetic op 6 blijven staan in de 27e week. Iets minder, 25 weken. De ex-flit schrijft Teddy Swims. Mr. Know-It-All van 4 naar 5. En Sienna Speedo met Great Expectation op 4. En die komt van 5, 6e week. Langer erin, 19 weken. Shakira, Burna Boy. De ex-nummer 1 met Die Die. Op 3 blijven staan. En ook de nummer 2 is blijven staan ten opzichte van vorige week. Dat is Stella Lefty en Boston in de 10e week flitsen de 50.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 is ook blijven staan voor de tweede achtereen volgende week op nummer 1. Ellie Langley hoor je met Choosing Texas. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren namens het hele team. En volgende week doen we het weer dunnetjes over. Dus graag tot dan.
1: Flitsen de 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Goedenavond en welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman en ook vanavond hebben we weer een flink wat mooie gouden ouwe klaar liggen. We begonnen deze uitzending met Paul Hardcastle en Don't Waste My Time uit 1986. En nu gaan we ruim 10 jaar verder terug. 4 Zweden, het Euro Songfestival van 1974 en het begin van een wereldcarrière. Hier is ABBA met Waterloo.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

van ABBA, maar een stem die je misschien kent van Earth, Wind & Fire. Philip Bailey ging ook solo en bracht in 1984 het album Chinese Wall uit, geproduceerd door Phil Collins. Daarvan hoor je nu Walking on the Chinese Wall.

We gaan het even wat rustiger aandoen met Madonna uit 1992. Met een nummer dat werd geschreven speciaal voor de film A Leech of Their Own. Waarin ze zelf ook een hoofdrol speelde. This used to be my playground.

En deze heeft een groove waarbij je eigenlijk moeilijk stil kan blijven zitten. Carly Simon werkte hiervoor samen met Neil Rodgers en Bernard Edwards van Cheek uit 1982. Het schitterende Why.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O. Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfit.

0: Breda.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

En van Amsterdam gaan we naar Ierland. Drie zussen, een broer en een combinatie van pop en traditionele Ierse invloeden. The Cars. Deze verscheen in 1999. Radio.

En van een rustige ethisch klassieker gooien we nu de energie weer omhoog. Nana Michael Walden kennen we niet alleen als artiest, maar ook als producer van de grote namen als Whitney Houston en Aretha Franklin. Zelf scoorde hij in 1985 met Gimme, Gimme, Gimme.

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-katholieke kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment, en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: 50 Ways to Say Goodbye. En ik moet je zeggen, het is een heerlijke theatrale poprockplaat waarin Pat Monahan op zijn eigen komische manier afscheid neemt. Of beter gezegd, het afscheid een creatief verhaal geeft. Een hit vol vaart, humor en die typische trainenergie. Hey, welkom bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Shannon Sparrow, ze staat hoog genoteerd in de Frits en de 50. En waar, dat hoor je straks rond 10 over 9, 9:15. Natuurlijk dit programma. Waar zij dan staat, ik heb geen idee, maar dat hoor je dan wel weer. Even gaan verder met de nieuwe single van Niels de Stadbader.

0: We gaan terug naar 10 oktober 1987. En daar vinden we Rick Astley. En hij stond vanaf die datum 4 weken onaantastbaar bovenaan de top 40. Een debuutsingle die meteen de hele wereld veroverde. Strak uit de Hit Factory van Stock, Aitken en Waterman. Hier is die, Never Gonna Give You Up.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de

We bleven nog even in de sfeer van die vroege 80's. Aneka scoorde in 1981 een wereldhit met dit nummer Japanese Boy. Licht, speels en helemaal dat synthesizer popkleurtje van toen. En als je dat geluid eigenlijk een beetje doortrekt, dan kom je bij een band uit die het moderne popgeluid net zo'n eigen draag heeft. One Republic. Strak, melodisch en altijd onderweg. Hier is Run.

0: Ah, het is gewoon een heel heerlijk nummer. Ja, ja. Het is alleen jammer dat hij helemaal niet zo hoog genoteerd is gekomen in de Flitser de 50. Want ik had het ze wel gegund hoor. Maar we gaan langzaam op weg. Nee, we gaan gewoon op weg naar de reclame en de headlines. En ik zou zeggen, tot zometeen met de Flitsschijf.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helderglas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl. Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio. Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.
12: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
13: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

De Purple Disco Machine. Ja, de naam zegt het al, hè. Ze douwen veel disco in het repertoire, zeg maar. Dat deden ze samen met Miek en zijn afgelopen week gekozen tot natuurlijk de flitsschijf. En morgen dan hebben we een nieuwe... 26. En de club die gaat gewoon door met draaien. Alsof er niks aan had. Hier zijn de Spice Girls. Stop. Hey, ik ga gewoon door tot, denk ik, een uurtje of 11. Tom maar doen, ja. Nou, ga je gang maar.

Ja, van de funky Zwolle Groove van de Rolling Stones, Miss You, stappen we door naar een andere legende, Tina Turner. Twee iconen, allebei met een eigen tijdloze kracht. Tina neemt ons mee naar haar filmische hoogtepunt uit Mad Max Beyond Thunderdome. We don't need another hero. Twee legendes, één vloeiende lijn. Hier is Tina Turner.

0: Of laat gaan we allemaal natuurlijk. Kroeg in de hemel, laten we hopen dat het er is.
1: 24 uur per dag, prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu.
2: Rivierenland Radio. Voor Midden-Nederland en Zuidoost-Brabant. Via DAB+, internet en de app. Met een snel groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken? Bijvoorbeeld als DJ?
2: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Flessenpost.

0: Ja, Titanium van David Guetta. En hij deed het ook weer met Sia. Een samenwerking die toch vrij regelmatig voorkomt bij deze man David Guetta. We gaan eventjes eruit. En na de reclame en de headlines zijn we het. Of na de headlines, na het grote nieuws zeg maar. Dan zijn we terug met nog een uurtje.
1: Club 26.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Ja, als niemand je een schouderklopje geeft, dan moet je het zelf doen natuurlijk. Jelly Roll en I'm Good openen het tweede uurtje van de Club 26. En straks natuurlijk na Kylie Minogue gaan we eens kijken wat de top 10 doet.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: dame, kleine dame, al die groot in is. Hè? Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Oh, hoor eens. We gaan het doen. De top 10 overzicht. De kleine compilatie. En dit is van vandaag, zaterdag 10 oktober van het jaar 2026. Week nummer 41. Ben je erbij? Nou, dan komt-ie.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: is de flitsende 50.
1: Ja, dat was er weer een kort overzicht van de top 10. Zoals die vanmiddag is uitgezonden. En met collega Rob de Waan op nummer 10 blijven staan Animal van Cat's Eye. Van 8 naar 9 ging Kingdom op 4 van Cameron Whitcomb. En een nieuwe binnenkomer op 11. Hij is al eerder volgens mij in die top 10 geweest. Maar volgens mij nummer 8. My Body Isn't Ready van Somber. Op 7 blijven staan Boom van Samuel Welton en Russo. Op 6 blijven staan Magnetic van Bauza. Van 4 naar 5 ging Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En dan hebben we 4 dames in die top 4 staan. Ja, jongens. Op een rijtje, zeg maar. Ze is 1 plaatsje gestegen, deze dame. Sienna Spyro van 5 naar 4 met Great Expectation. Op 3 blijven staan Shakira Burna Boy met Die Die. En op 2 blijven staan Boston en Stella Lefty. Met ja, toch wel een lekker nummer. Country getint. Ook de eerste plaats is country getint van Ella Langley. Deze week voor de tweede week op de eerste plaats. Choosing Texas. Voor de tweede week op de eerste plaats. Ja, zo moet ik zeggen. En wij gaan hem gewoon lekker draaien.

0: Voor de tweede week op de eerste plaats, Choosing Texas van Alan Langley. En als je nou aan mij vraagt van wat gaat er volgende week in die top 10 gebeuren, ik denk dat er twee gaan verdwijnen. Zomaar. Animal, Forgets I en Kingdom of Fear. En wat gaat er dan in de plaats terugkomen? Maar misschien omdat hij toch wel weer... Hij heeft al eerder gestaan in die flitsende 50 met dat nummer. All My Soul van Bruno Mars. Ja, hij stijgt weer van 22 naar 13. Maar zeker in de top 10 komt Taylor Swift Patient Zero. Want zij was deze week de hoogste notering. Ze kwam binnen op 14 en het kan haast niet anders zijn... dat als zij volgende week gewoon lekker binnenkomt in die top 10. En dan ook nog Michiko van dit jaar Goya. Maar ja, ja, het is voor mij allemaal natuurlijk koffiedik kijken. Ik zie daar ook nog een kans hebben voor Isabel Usher. Niemand wil een popster. Ja. Ik weet het niet, Maar ja, jullie bepalen natuurlijk de rangen en standen. Want jullie stemmen natuurlijk voor die
1: Flitsende 50. De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.

The Babies met The Piece of the Action. Pure late 70s album-oriented rock. Melodisch en gemaakt voor de FM-radio. Dat was die periode waarin rock net even gladder werd geproduceerd. En perfect in die autoradio paste. En dan schuiven we door naar een totaal andere vibe. De West Coast Groove. Met een knipoog. Snoop Dogg samen met Justin Timberlake. Funky, zonnig en lekker. Hier is Science.

0: Ja, leuke samenwerking. Snoop Dogg. Samen met Justin Timberlake. En het leuke nummer. Science. Van het album Keeps Getting Better. En dat is toch wel lekker. Hey, we gaan er even uit voor de reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: Top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Ja, als je met pensioen bent, dan moet je niet denken dat je tijd in overvloed hebt, hoor, om de hele dag te gaan dansen. Nee, want er is altijd wel iemand die aan de deur klopt van, hey, heb je even tijd? Ja. Het was in ieder geval Wang Chung en Dance All Days uit 1984. En dit is Jennifer Lopez, de mooie dame, If You Had My Love.

Samuel en Feels Like Home, part nummer 2. Ik weet niet wat part nummer 1 is. Ik zal hem eens een keer opzoeken. Als die er is, ik weet het niet. Hey, wat ik je wil vertellen eigenlijk. Ik liep van de week in Eindhoven. En toen ging ik een winkel binnen. Ik moest even wat hebben. En toen sprak die cashière mij aan. Hey, ben jij Kees Veerman? Ik zei ja, ik ben Kees Veerman. Van de radio? Ik zei ja, van de radio. Rivierenland Radio, zegt ze. Ja, zegt ze, ik heb je foto gezien op die site. Ja, rivierenlandradio.nl. Ja, ja, ja, klopt. Ze zegt, als het zou kunnen, zou jij voor mij een plaatje willen draaien? Nou, ik zeg, wat wil je horen dan? Nou, zegt ze, graag Axel F. Ik zeg, Axel F, oh, oké, die tune. Ja, ja, ja, zegt ze. Okay. Ik zeg, nou, hier is die dan. Die M&M mix, speciaal voor deze Cora van den Broek. Harold Faltermeyer.

0: Ja, een nummer met een lange outro, zeg maar. Liefdesliedjes. Van iemand minder dan de Jazzpolitie. Lekkere muziek. Lekker Nederlandstalig. We gaan op naar de reclame en de headlines. En daarna zijn we terug met het laatste uurtje van...
1: De 26.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Rivierenland Radio.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Dan duiken we zometeen het kranisch water in. Eerst even deze afkondigen. Het was druk, somber. En natuurlijk, my body isn't ready. Zo, in het water. Want Maluma en Shakira staan weer zij aan zij. 8 jaar na hun laatste samenwerking komen de twee Colombiaanse supersterren terug met Aqua. Een frisse merengue track vol watermetaforen, ritme en zwoele spanning. Het is inmiddels hun 5e gezamenlijke hit na onder meer Chanté en Clandestino. De clip is van Hannah Lux Davis, glanzend, tropisch en precies die chemie waar fans al jaren op wachten. Hier zijn Maluma en Shakira met Aqua.

0: Maluma en Shakira en Aqua. En voor de oude nummer 1 hit uit de Flitsende 50 gaan we terug. Vandaag naar vandaag, 10 oktober 2023. Daar vinden we op de eerste plaats voor de tweede keer, wat tevens haar laatste week zou zijn op die positie. Dua Lipa met Dance the Night Away.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top.

0: Ja, rapido. En daarmee kwamen we rapido bij de reclame door de bankzitters en Robert van de Hemert. Zometeen zijn we natuurlijk terug met de Flitsvrijheid.
1: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Ook raakten al 865 militairen gewond. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
11: Is de flitsschijf van deze week.
12: Purple Disco Machine featuring Meek. Test My Luck.

Test My Luck, de Purple Disco Machine, tezamen met Mick. En morgen dan hebben we wederom een nieuwe flitsschijf. En die wordt bekendgemaakt in Spitslicht natuurlijk bij Rob de Waan. In de tussentijd luister je natuurlijk naar het laatste stukje van Club 26 met Roy Orbison.

Uit Boston van Stella Left, die een country pop pareltje dat begon als een simpel TikTok snippet en uitgroeide tot een wereldhit. Geschreven in de eerste week dat ze verliefd werd op Vincent Mason achter een piano waar, toeval bestaat niet, Boston op stond. En met die kenmerkende regel I like it when you're nice to me raakten ze miljoenen luisteraars. Mooie plaat, mooie story. Dit was niemand minder dan Stella Left van Boston. We gaan verder met Yves Berendsen, zijn nieuwe single Verlangen.

0: Ja, do you know de pingpong-song? Dan staat hij eigenlijk wat bekender onder. Het was Enrique Iglesias, inderdaad, de zoon van Julio. En wat mij betreft, mijn aandeel voor deze zaterdagavond zit er weer op. Straks krijg je nog lekker dansbare muziek in Riverdance met Rob de Vaan. En ik ben de volgende keer weer. Hey, maak er nog een heel leuk weekend van.
1: Rivierenland Radio.

0: In de top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl. Rivierenland
1: Radio. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Nou, heel toepasselijk om daar mee te beginnen hier zo met het programma Riverdance. Eventjes nog zwaaien naar Kees Veerman, want die heeft hier afgelopen 3 uur gezeten met Club 26. Mijn naam is Rob de Vaan en ik ben tot 12 uur bij je met Riverdance. En Riverdance gaat nog door tot 2 uur vannacht. De volgende is reeds uit de flitsende vijfde, Michiko.
2: Dit is Riverdance.

Alvast een 12-inch uitvoering. En vandaag tussen 12 en 2 kun je nog meer 12-inch versies horen. Maar dit was veel vieren samen met Galaxy. Op 31 oktober aanstaande tussen 11 uur 's morgens en 6 uur 's avonds zenden we de top 100 uit over dit decennium. Eigenlijk alle platen die ooit in de flitsende 50 hebben gestaan, althans de beste 100, die komen er dan voorbij. En deze staat er zeker in. Blinding Lights, The Weeknd.

I Can't Wait van New Shoes, plaatje uit de jaren 80. En nog eentje uit de jaren 80 is deze van de Gibson Brothers. Ze waren in de jaren 70 eigenlijk ook al populair en ze hebben heel veel hits gescoord. Met deze plaat van de Gibson Brothers gaan we ook op weg naar de headlines. En dan ben ik daarna weer bij je terug.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: www.nl/nl.com.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Ook raakten al 865 militairen gewond. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Imagination hoorde je met Just an Illusion. En dat zo naar de headlines. Hier zo op 11:30 op de Vierenland Radio. We blijven een beetje in een rustig hoekje zitten. Want dat doen we ook met deze zinger van de Pointer Sisters. Terug naar de jaren 80 met He's So Shy.

Shaggy was dat hier zo op Rivierenland Radio tijdens Riveren Dance. We hebben natuurlijk altijd hele leuke danceplaatjes voor je. Straks na 12 uur nog veel meer, maar dan de wat langere uitvoeringen. Nu heb ik voor je Yellow in de aanbieding met Vicious Games.

Dat was hier weer mijn aandeel van Riverdance op deze zaterdagavond. We gaan nog even door met de Riverdance tot 2 uur vannacht met de wat langere uitvoeringen. De wat kortere uitvoeringen worden morgen gedaan tussen 7 en 8 door Kees Veerman. En ik zit zelf tussen 4 en 7 nog met het programma Spitslichten. Wat ons betreft graag tot dan. Ik ga nu gauw naar huis toe, eventjes mijn auto.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, partijen.

0: correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Pets.
1: My name is Bob.
2: My name's Nash.
3: Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed.
4: De 100 grootste hits van dit decennium hoor je op zaterdag 31 oktober op Rivierenland Radio. Samengesteld aan de hand van de flitsende

0: Top 100 van het decennium tussen 11 en 6 op Rivierenland Radio. Alles weten? Check de website rivierenland-radio.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14.